kolbu o alla livdani sacramenta lage haleit il night if kirat al passioni tiek atina ni tolbu lin imul misteru tal gisem with them tiek ek lin hossu fina blaeda dak le rebhet il nal fidua tiek intelitej